0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend 1 dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat de oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
2: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. En daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A, Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
2: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Vier minderjarige jongens zijn veroordeeld voor de gewelddadige ontvoering en beroving van een 69-jarige man uit Geelzen, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer dacht via een datingsite een vrouw te ontmoeten, maar hij werd op de Celebeslaan in Eindhoven mishandeld, bedreigd met een mes en urenlang vastgehouden. De verdachten kregen taak- en leerstraffen, begeleiding van de jeugdreclassering en moeten samen bijna 9000 euro schadevergoeding betalen. Een bermbrand aan de Jan Gielenlaan in Eindhoven heeft de brandweer flink bezig gehouden gisteren aan het eind van de middag. Het vuur bewoog zich namelijk richting het spoor en een aantal huizen. Daarom werden er extra brandweerwagens ingezet, waaronder een zogeheten kerstender met een enorm waterkanon. Uiteindelijk ging er 1500 vierkante meter natuur verloren. Woonbedrijf gaat de flats aan de Cavallilaan en Smuldersweg in Eindhoven slopen. De gebouwen met daarin 177 woningen verkeren volgens de corporatie in slechte staat, met onder meer vocht, schimmel en geluidsproblemen. Op de plek van de flats komen ongeveer 400 nieuwe appartementen terug. De huidige huurders krijgen hulp bij het vinden van een ander huis en een verhuisvergoeding. Bewoners van de Gestelse straat in Aalst zijn een petitie gestart omdat daar te veel groen en bomen verdwijnen. Ze maken zich grote zorgen over de leefbaarheid en hitte in de straat. Door de herinrichting verdwijnen grote bomen voor parkeerplaatsen. De gemeente heeft beloofd dat de straat net zo groen blijft als voor de kap, maar de actiegroep twijfelt daaraan. Hun petitie is inmiddels 400 keer getekend. De afvalinzameling in Best gaat flink op de schop volgend jaar. Komt door de geplande fusie met Oorschot in 2028. Het contract met de huidige inzamelaar in Best loopt af. Keukenafval wordt straks tijdelijk niet meer apart ingezameld, terwijl luiers naar speciale inzamelpunten moeten. Ook veranderen de ophaaldagen van afval. De nieuwe regels gelden tot 2030... waarna één gezamenlijk afvalsysteem wordt ingevoerd voor Best en Oorschot. In het Anna ziekenhuis in Geldrop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
1: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
0: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
1: Hoe plan ik een afspraak dan?
0: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westholtveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westholtveen.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
9: Via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.

0: uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein. 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: Scheur over het circuit bij Hazemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
4: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brusselaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Vier minderjarige jongens zijn veroordeeld voor de gewelddadige ontvoering en beroving van een 69-jarige man uit Geelze, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer dacht via een datingsite een vrouw te ontmoeten, maar hij werd op de Celebeslaan in Eindhoven mishandeld, bedreigd met een mes en urenlang vastgehouden. De verdachten kregen taak- en leerstraffen, begeleiding van de jeugdreclassering en moeten samen bijna 9000 euro schadevergoeding betalen. Een bermbrand aan de Jan Gielelaan in Eindhoven heeft de brandweer flink bezig gehouden gisteren aan het eind van de middag. Het vuur bewoog zich namelijk richting het spoor en een aantal huizen. Daarom werden er extra brandweerwagens ingezet, waaronder een zogeheten kerststender met een enorm waterkanon. Uiteindelijk ging er 1500 vierkante meter natuur verloren. Woonbedrijf gaat de flats aan de Cavallilaan en Smuldersweg in Eindhoven slopen. De gebouwen met daarin 177 woningen verkeren volgens de corporatie in slechte staat, met onder meer vocht, schimmel en geluidsproblemen. Op de plek van de flats komen ongeveer 400 nieuwe appartementen terug. De huidige huurders krijgen hulp bij het vinden van een ander huis en een verhuisvergoeding. Bewoners van de Gestelse straat in Aalst zijn een petitie gestart omdat daar te veel groen en bomen verdwijnen. Ze maken zich grote zorgen over de leefbaarheid en hitte in de straat. Door de herinrichting verdwijnen grote bomen voor parkeerplaatsen. De gemeente heeft beloofd dat de straat net zo groen blijft als voor de kap, maar de actiegroep twijfelt daaraan. Hun petitie is inmiddels 400 keer getekend. De afvalinzameling in Best gaat flink op de schop volgend jaar. Komt door de geplande fusie met Oorschot in 2028. Het contract met de huidige inzamelaar in Best loopt af. Keukenafval wordt straks tijdelijk niet meer apart ingezameld, terwijl luiers naar speciale inzamelpunten moeten. Ook veranderen de ophaaldagen van afval. De nieuwe regels gelden tot 2030, waarna één gezamenlijk afvalsysteem wordt ingevoerd voor Best en Oorschot. In het Anna-ziekenhuis in Geldrop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het zuiden van het land en die staat op de A76 geleden richting Aken. Voor knooppunt Ten Essen staat 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Conninger ging het om tientallen baby's.
9: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
8: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
10: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
8: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Koppen gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
11: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
12: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
11: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
12: Hoe plan ik een afspraak dan?
11: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
7: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
13: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar, de enige

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Vier minderjarige jongens zijn veroordeeld voor de gewelddadige ontvoering en beroving van een 69-jarige man uit Geelzen, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer dacht via een datingsite een vrouw te ontmoeten, maar hij werd op de Celebeslaan in Eindhoven mishandeld, bedreigd met een mes en urenlang vastgehouden. De verdachten kregen taak- en leerstraffen, begeleiding van de jeugdreclassering en moeten samen bijna 9000 euro schadevergoeding betalen. Een bermbrand aan de Jan Gielenlaan in Eindhoven heeft de brandweer flink bezig gehouden gisteren aan het eind van de middag. Het vuur bewoog zich namelijk richting het spoor en een aantal huizen. Daarom werden er extra brandweerwagens ingezet, waaronder een zogeheten kerststender met een enorm waterkanon. Uiteindelijk ging er 1500 vierkante meter natuur verloren. Woonbedrijf gaat de flats aan de Cavallilaan en Smuldersweg in Eindhoven slopen. De gebouwen met daarin 177 woningen verkeren volgens de corporatie in slechte staat, met onder meer vocht, schimmel en geluidsproblemen. Op de plek van de flats komen ongeveer 400 nieuwe appartementen terug. De huidige huurders krijgen hulp bij het vinden van een ander huis en een verhuisvergoeding. Bewoners van de Gestelse straat in Aalst zijn een petitie gestart omdat daar te veel groen en bomen verdwijnen. Ze maken zich grote zorgen over de leefbaarheid en hitte in de straat. Door de herinrichting verdwijnen grote bomen voor parkeerplaatsen. De gemeente heeft beloofd dat de straat net zo groen blijft als voor de kap, maar de actiegroep twijfelt daaraan. Hun petitie is inmiddels 400 keer getekend. De afvalinzameling in Best gaat flink op de schop volgend jaar. Komt door de geplande fusie met Oorschot in 2028. Het contract met de huidige inzamelaar in Best loopt af. Keukenafval wordt straks tijdelijk niet meer apart ingezameld, terwijl luiers naar speciale inzamelpunten moeten. Ook veranderen de ophaaldagen van afval. De nieuwe regels gelden tot 2030, waarna één gezamenlijk afvalsysteem wordt ingevoerd voor Best en Oorschot. In het Anna ziekenhuis in Geldrop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Aken. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En een ongeluk op de N279 Groenmond Den Bosch. In beide richtingen is de weg daar dicht tussen Boerdonk en Keldonk door een ongeluk. En
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 10 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden krijgen binnenkort een boete. De Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A76 alleen richting Aken. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten op onthoud. En een wegafsluiting, de N279 Roermond Den Bosch, die is in beide richtingen dicht tussen Boerdonk en Keldonk. Het komt door een ongeluk, er zijn daar 3 auto's bij betrokken. En...
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Vier minderjarige jongens zijn veroordeeld voor de gewelddadige ontvoering en beroving van een 69-jarige man uit Geelzen, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer dacht via een datingsite een vrouw te ontmoeten, maar hij werd op de Celebeslaan in Eindhoven mishandeld, bedreigd met een mes en urenlang vastgehouden. De verdachten kregen taak- en leerstraffen, begeleiding van de jeugdreclassering en moeten samen bijna 9000 euro schadevergoeding betalen. Een bermbrand aan de Jan Gielenlaan in Eindhoven heeft de brandweer flink bezig gehouden gisteren aan het eind van de middag. Het vuur bewoog zich namelijk richting het spoor en een aantal huizen. Daarom werden er extra brandweerwagens ingezet, waaronder een zogeheten kersttender met een enorm waterkanon. Uiteindelijk ging er 1500 vierkante meter natuur verloren. Woonbedrijf gaat de flats aan de Cavallilaan en Smuldersweg in Eindhoven slopen. De gebouwen met daarin 177 woningen verkeren volgens de corporatie in slechte staat, met onder meer vocht, schimmel en geluidsproblemen. Op de plek van de flats komen ongeveer 400 nieuwe appartementen terug. De huidige huurders krijgen hulp bij het vinden van een ander huis en een verhuisvergoeding. Bewoners van de Gestelse straat in Aalst zijn een petitie gestart omdat daar te veel groen en bomen verdwijnen. Ze maken zich grote zorgen over de leefbaarheid en hitte in de straat. Door de herinrichting verdwijnen grote bomen voor parkeerplaatsen. De gemeente heeft beloofd dat de straat net zo groen blijft als voor de kap, maar de actiegroep twijfelt daaraan. Hun petitie is inmiddels 400 keer getekend. De afvalinzameling in Best gaat flink op de schop volgend jaar. Komt door de geplande fusie met Oorschot in 2028. Het contract met de huidige inzamelaar in Best loopt af. Keukenafval wordt straks tijdelijk niet meer apart ingezameld, terwijl luiers naar speciale inzamelpunten moeten. Ook veranderen de ophaaldagen van afval. De nieuwe regels gelden tot 2030, waarna één gezamenlijk afvalsysteem wordt ingevoerd voor Best en Oorschot. In het Anna ziekenhuis in Geldrop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land heeft het verkeer vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

FM.

0: Cause my dreams are bursting at the seams.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 11 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS Journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Ja. Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
12: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
13: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
12: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Vier minderjarige jongens zijn veroordeeld voor de gewelddadige ontvoering en beroving van een 69-jarige man uit Geelze, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer dacht via een datingsite een vrouw te ontmoeten, maar hij werd op de Celebeslaan in Eindhoven mishandeld, bedreigd met een mes en urenlang vastgehouden. De verdachten kregen taak- en leerstraffen, begeleiding van de jeugdreclassering en moeten samen bijna 9000 euro schadevergoeding betalen. Een bermbrand aan de Jan Gielenlaan in Eindhoven heeft de brandweer flink bezig gehouden gisteren aan het eind van de middag. Het vuur bewoog zich namelijk richting het spoor en een aantal huizen. Daarom werden er extra brandweerwagens ingezet, waaronder een zogeheten kerstender met een enorm waterkanon. Uiteindelijk ging er 1500 vierkante meter natuur verloren. Woonbedrijf gaat de flats aan de Cavallilaan en Smuldersweg in Eindhoven slopen. De gebouwen met daarin 177 woningen verkeren volgens de corporatie in slechte staat, met onder meer vocht, schimmel en geluidsproblemen. Op de plek van de flats komen ongeveer 400 nieuwe appartementen terug. De huidige huurders krijgen hulp bij het vinden van een ander huis en een verhuisvergoeding. Bewoners van de Gestelse straat in Aalst zijn een petitie gestart omdat daar te veel groen en bomen verdwijnen. Ze maken zich grote zorgen over de leefbaarheid en hitte in de straat. Door de herinrichting verdwijnen grote bomen voor parkeerplaatsen. De gemeente heeft beloofd dat de straat net zo groen blijft als voor de kap, maar de actiegroep twijfelt daaraan. Hun petitie is inmiddels 400 keer getekend. De afvalinzameling in Best gaat flink op de schop volgend jaar. Komt door de geplande fusie met Oorschot in 2028. Het contract met de huidige inzamelaar in Best loopt af. Keukenafval wordt straks tijdelijk niet meer apart ingezameld, terwijl luiers naar speciale inzamelpunten moeten. Ook veranderen de ophaaldagen van afval. De nieuwe regels gelden tot 2030... waarna één gezamenlijk afvalsysteem wordt ingevoerd voor Best en Oorschot. In het Anna ziekenhuis in Geldrop is een speciale gedenkplek geopend voor ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap of rond de geboorte. Ouders krijgen een houten label mee naar huis dat ze later een plek kunnen geven op het gedenkbord in het stiltecentrum. De herdenkingsplek is een initiatief van twee verpleegkundigen en moet steun bieden bij het verwerken van het verlies. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Duitse grens. Voor de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
2: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
3: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
4: In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 12 uur.
6: Ewout de Jong met het NOS Journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er nogal 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB.
8: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
9: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versal het Veem geweest?
11: Ja, pas geleden.
2: Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Verse Hotfame.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl. Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Solar Team van de TU heeft een ambulance gemaakt die helemaal werkt op zonne-energie. Die is vooral bedoeld voor afgelegen gebieden, zoals in Afrika. En dat is ook waar die binnenkort wordt getest, in Kenia. Alles werkt door de kracht van de zon, het rijden en de apparatuur. En het is meer een mobiele huisartsenpost dan een echte ambulance. Op een volle batterij kan die 700 kilometer rijden. Een Eindhovense VWO-leerling van het Lorenz Casimir Lyceum heeft brons gewonnen op een internationale wetenschapswedstrijd in Oezbekistan. Daar mocht hij naartoe omdat hij eerder ook al Nederlands kampioen werd op de zogenaamde scheikunde-olympiade. Scholieren moeten daar scheikundeproeven doen en een examen maken. En dat deed de Eindhovenaar dus als een van de beste. 4 jongens moeten een taakstraf doen voor een ontvoering met geweld van een man uit Gilsen. Ze hebben hem ook beroofd. De man dacht een vrouw te ontmoeten die hij leerde kennen op een datingsite. Maar hij kwam uit bij de jongens die hem mishandelden, bedreigden met een mes en die hem urenlang vasthielden. De 4 jongens moeten bij elkaar ook een schadevergoeding betalen van 9000 euro. Aan de Cavallilaan en de Smuldersweg in Eindhoven gaan de flats tegen de vlakte. Ze staan er slecht bij en renoveren is geen oplossing. Bewoners klagen over vocht, schimmel, lekkages en geluidsoverlast. Er staan nu al 22 woningen leeg. Bij elkaar moeten 177 huizen verdwijnen, maar daar komen straks wel zo'n 400 nieuwe huizen voor terug. De sloop begint over een goede 2 jaar. En in Aalst moeten bomen verdwijnen, maar volgens buurtbewoners zijn dat er veel te veel. Ze zijn een petitie gestart. Mensen zijn bang dat de leefbaarheid achteruit gaat zonder bomen, omdat de buurt dan te snel opwarmt. Er moeten namelijk parkeerplaatsen voor terugkomen. De gemeente belooft dat de straat net zo groen blijft als nu, maar de actiegroep gelooft dat niet. Er zijn al 400 handtekeningen gezet. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

omdat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: Ist da jemand? Ist da jemand? Ist da jemand?
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje opnieuw.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
6: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
7: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 1 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door grenscontrole staat op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 5 kilometer file en de vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB.
0: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
11: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.

0: headlines. Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Het Solar Team van de TU heeft een ambulance gemaakt die helemaal werkt op zonne-energie. Die is vooral bedoeld voor afgelegen gebieden, zoals in Afrika. En dat is ook waar die binnenkort wordt getest, in Kenia. Alles werkt door de kracht van de zon, het rijden en de apparatuur. En het is meer een mobiele huisartsenpost dan een echte ambulance. Op een volle batterij kan die 700 kilometer rijden. Een Eindhovense VWO-leerling van het Lorenz Casimir Lyceum heeft brons gewonnen op een internationale wetenschapswedstrijd in Oezbekistan. Daar mocht hij naartoe omdat hij eerder ook al Nederlands kampioen werd op de zogenaamde scheikunde-olympiade. Scholieren moeten daar scheikundeproeven doen en een examen maken. En dat deed de Eindhovenaar dus als een van de beste. Vier jongens moeten een taakstraf doen voor een ontvoering met geweld van een man uit Gilzen. Ze hebben hem ook beroofd. De man dacht een vrouw te ontmoeten die hij leerde kennen op een datingsite. Maar hij kwam uit bij de jongens die hem mishandelden, bedreigden met een mes en die hem urenlang vasthielden. De vier jongens moeten bij elkaar ook een schadevergoeding betalen van 9000 euro. Aan de Cavallilaan en de Smuldersweg in Eindhoven gaan de flats tegen de vlakte. Ze staan er slecht bij en renoveren is geen oplossing. Bewoners klagen over vocht, schimmel, lekkages en geluidsoverlast. Er staan nu al 22 woningen leeg. Bij elkaar moeten 177 huizen verdwijnen, maar daar komen straks wel zo'n 400 nieuwe huizen voor terug. De sloop begint over een goede 2 jaar. En in Aalst moeten bomen verdwijnen, maar volgens buurtbewoners zijn dat er veel te veel. Ze zijn een petitie gestart. Mensen zijn bang dat de leefbaarheid achteruit gaat zonder bomen, omdat de buurt dan te snel opwarmt. Er moeten namelijk parkeerplaatsen voor terugkomen. De gemeente belooft dat de straat net zo groen blijft als nu, maar de actiegroep gelooft dat niet. Er zijn al 400 handtekeningen gezet. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 2 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar toch ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash, wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is
9: is Helene de Geest van de AWB. Er staat een flinke file op de A67 Belgische grens Eindhoven. Bij Valkenswaard is de vertraging een half uur. En tot zover de AWB.
3: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en galajurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
11: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
13: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Het Solar Team van de TU heeft een ambulance gemaakt die helemaal werkt op zonne-energie. Die is vooral bedoeld voor afgelegen gebieden, zoals in Afrika. En dat is ook waar die binnenkort wordt getest, in Kenia. Alles werkt door de kracht van de zon, het rijden en de apparatuur. En het is meer een mobiele huisartsenpost dan een echte ambulance. Op een volle batterij kan die 700 kilometer rijden. Een Eindhovense VWO-leerling van het Lorenz Casimir Lyceum heeft brons gewonnen op een internationale wetenschapswedstrijd in Oezbekistan. Daar mocht hij naartoe omdat hij eerder ook al Nederlands kampioen werd op de zogenaamde scheikunde-olympiade. Scholieren moeten daar scheikundeproeven doen en een examen maken. En dat deed de Eindhovenaar dus als een van de beste. Vier jongens moeten een taakstraf doen voor een ontvoering met geweld van een man uit Gilze. Ze hebben hem ook beroofd. De man dacht een vrouw te ontmoeten die hij leerde kennen op een datingsite. Maar hij kwam uit bij de jongens die hem mishandelden, bedreigden met een mes en die hem urenlang vasthielden. De vier jongens moeten bij elkaar ook een schadevergoeding betalen van 9000 euro. Aan de Cavallilaan en de Smuldersweg in Eindhoven gaan de flats tegen de vlakte. Ze staan er slecht bij en renoveren is geen oplossing. Bewoners klagen over vocht, schimmel, lekkages en geluidsoverlast. Er staan nu al 22 woningen leeg. Bij elkaar moeten 177 huizen verdwijnen, maar daar komen straks wel zo'n 400 nieuwe huizen voor terug. De sloop begint over een goede 2 jaar. En in Aalst moeten bomen verdwijnen, maar volgens buurtbewoners zijn dat er veel te veel. Ze zijn een petitie gestart. Mensen zijn bang dat de leefbaarheid achteruit gaat zonder bomen, omdat de buurt dan te snel opwarmt. Er moeten namelijk parkeerplaatsen voor terugkomen. De gemeente belooft dat de straat net zo groen blijft als nu, maar de actiegroep gelooft dat niet. Er zijn al 400 handtekeningen gezet. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Volkerakbrug. En daardoor is de vertraging nu in beide richtingen ongeveer 10 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 3 uur.
10: Ik ben de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren, op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Mijn naam is Rijn Baardman van de ANWB. Je komt terecht in een flinke file op de A29 richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor dicht en je vertraging meer dan een uur. De N59 dan richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de N273 is het druk, Venlo richting Maaseik. In beide richtingen kun je 10 tot 15 minuten erbij rekenen.
12: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
13: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
14: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
15: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

0: ZFM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaithaal. Het Solar-team van de TU heeft een ambulance gemaakt die helemaal werkt op zonne-energie. Die is vooral bedoeld voor afgelegen gebieden, zoals in Afrika. En dat is ook waar die binnenkort wordt getest, in Kenia. Alles werkt door de kracht van de zon, het rijden en de apparatuur. En het is meer een mobiele huisartsenpost dan een echte ambulance. Op een volle batterij kan die 700 kilometer rijden. Een Eindhovense VWO-leerling van het Lorenz Casimir Lyceum heeft brons gewonnen op een internationale wetenschapswedstrijd in Oezbekistan. Daar mocht hij naartoe omdat hij eerder ook al Nederlands kampioen werd op de zogenaamde scheikunde-olympiade. Scholieren moeten daar scheikundeproeven doen en een examen maken. En dat deed de Eindhovenaar dus als een van de beste. Vier jongens moeten een taakstraf doen voor een ontvoering met geweld van een man uit Gilsen. Ze hebben hem ook beroofd. De man dacht een vrouw te ontmoeten die hij leerde kennen op een datingsite. Maar hij kwam uit bij de jongens die hem mishandelden, bedreigden met een mes en die hem urenlang vasthielden. De vier jongens moeten bij elkaar ook een schadevergoeding betalen van 9000 euro. Aan de Cavallilaan en de Smuldersweg in Eindhoven gaan de flats tegen de vlakte. Ze staan er slecht bij en renoveren is geen oplossing. Bewoners klagen over vocht, schimmel, lekkages en geluidsoverlast. Er staan nu al 22 woningen leeg. Bij elkaar moeten 177 huizen verdwijnen, maar daar komen straks wel zo'n 400 nieuwe huizen voor terug. De sloop begint over een goede 2 jaar. En in Aalst moeten bomen verdwijnen, maar volgens buurtbewoners zijn dat er veel te veel. Ze zijn een petitie gestart. Mensen zijn bang dat de leefbaarheid achteruit gaat zonder bomen, omdat de buurt dan te snel opwarmt. Er moeten namelijk parkeerplaatsen voor terugkomen. De gemeente belooft dat de straat net zo groen blijft als nu, maar de actiegroep gelooft dat niet. Er zijn al 400 handtekeningen gezet. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A29 richting Bergen op Zoom. Een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein. De weg is weer vrij, maar je doet er 40 minuten langer over. En nog een ongeluk op de A73 richting Nijmegen. Tussen Bezel en knooppunt Tiglia betekent dat 10 minuten vertraging. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Tot slot de N273 Venlo richting Maaseik. 10 minuten vertraging tussen Beegden en Grotten. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.
3: Glow FM.
4: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
5: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
4: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
5: Hoe plan ik een afspraak dan?
4: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 4 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigt in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A16 richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk, 10 kilometer met 10 minuten oponthoud. En ook op de A50 is het druk richting Arnhem, tussen knooppunt Bouwgraaf en knooppunt Bankhoef, betekent dat 10 minuten vertraging. Tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Roermond Oost en Linnen ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB.
10: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
11: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.

0: One more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Onder de Limburglaan in Gestel wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd, maar er mag niks misgaan. Eind deze maand moet de ring weer open voor autoverkeer. Maar als het gaat regenen of als er grondwater omhoog komt, kunnen ze stoppen en gaan ze die deadline niet halen. Er werken 100 mensen aan de nieuwe fietstunnel en nu gaat alles volgens planning. Eind november moet de tunnel open. Eindhoven heeft vorig jaar minder statushouders aan een fulltime baan geholpen dan het jaar ervoor. Dat lukte met 101 mensen, terwijl twee jaar geleden nog 148 mensen fulltime aan de slag konden. Waardoor die daling komt, is niet duidelijk. Veel statushouders krijgen niet het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Meestal komt dat doordat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen. De oude sportzaal aan de Geraniumstraat in Gestel moet vervangen worden. Die komt uit 1952 en is niet meer van deze tijd. De gemeente wil er een gloednieuwe zaal voor terugzetten met twee gymzalen. Maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. De gemeente wil ruim 5 miljoen uittrekken voor die sporthal. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren. In Kenia wordt binnenkort een gloednieuwe ambulance getest. Die is ontworpen door het solarteam van de TU. Die rijdt volledig elektrisch en wordt opgeladen met zonnepanelen. Een volle batterij kan hem wel 700 kilometer ver brengen. En ook de medische apparatuur wordt met die batterij voorzien van stroom. Volgende maand gaat de auto voor het eerst richting Afrika voor een uitgebreide test. En Eindhoven heeft brons gewonnen op een internationale wetenschapswedstrijd. Een 18-jarige scholier van het Lorenz Casimir Lyceum in Eindhoven zat op de scheikunde-olympiade in Oezbekistan bij de beste drie. Eerder werd hij ook al Nederlands kampioen. Deelnemers moeten scheikundeproeven doen en een examen. Er deden ook leerlingen mee uit Groningen, Utrecht en Zoetermeer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 55 kilometer in totaal. Het begint iets drukker te worden en dat merk je op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. 6 kilometer met 30 minuten vertraging. En op de A2 richting Maastricht is het druk tussen knooppunt Lederheide en Leende. 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De A16 dan richting Rotterdam, want tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht beland je in de file. Reken hier op 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Yeah.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveen.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 5 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Er staan meerdere files op de A2 en de meeste vertraging loop je op de A2 richting Eindhoven. Tussen Beert Noord en Leende, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. In de richting van Maastricht, op diezelfde A2, staat het even stil tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot de A58 Tilburg richting Breda, want tussen Tilburg Centrum West en Bavel beland je in de file. Reken ook hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
9: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 21 juli naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Onder de Limburglaan in Gestel wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd, maar er mag niks misgaan. Eind deze maand moet de ring weer open voor autoverkeer. Maar als het gaat regenen of als er grondwater omhoog komt, kunnen ze stoppen en gaan ze die deadline niet halen. Er werken 100 mensen aan de nieuwe fietstunnel en nu gaat alles volgens planning. Eind november moet de tunnel open. Eindhoven heeft vorig jaar minder statushouders aan een fulltime baan geholpen dan het jaar ervoor. Dat lukte met 101 mensen, terwijl twee jaar geleden nog 148 mensen fulltime aan de slag konden. Waardoor die daling komt, is niet duidelijk. Veel statushouders krijgen niet het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Meestal komt dat doordat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen. De oude sportzaal aan de Geraniumstraat in Gestel moet vervangen worden. Die komt uit 1952 en is niet meer van deze tijd. De gemeente wil er een gloednieuwe zaal voor terugzetten met twee gymzalen. Maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. De gemeente wil ruim 5 miljoen uittrekken voor die sporthal. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren. In Kenia wordt binnenkort een gloednieuwe ambulance getest. Die is ontworpen door het solarteam van de TU. Die rijdt volledig elektrisch en wordt opgeladen met zonnepanelen. Een volle batterij kan hem wel 700 kilometer ver brengen. En ook de medische apparatuur wordt met die batterij voorzien van stroom. Volgende maand gaat de auto voor het eerst richting Afrika voor een uitgebreide test. En Eindhoven heeft brons gewonnen op een internationale wetenschapswedstrijd. Een 18-jarige scholier van het Lorenz Casimir Lyceum in Eindhoven zat op de scheikunde-olympiade in Oezbekistan bij de beste drie. Eerder werd hij ook al Nederlands kampioen. Deelnemers moeten scheikundeproeven doen en een examen. Er deden ook leerlingen mee uit Groningen, Utrecht en Zoetermeer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste vertraging in de regio op dit moment op de A2 Den Bosch richting Maastricht. Tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hoogt. Daar is een ongeluk gebeurd en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Reken hier op 30 minuten vertraging. Op de A2 richting Maastricht is het druk tussen Kelpen, Oler en Maasbracht. 7 kilometer met een vertragingstijd van 10 minuten. De A73 Nijmegen richting Maastricht tussen knooppunt Zaderheiken en Venlo-Zuid. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot de N2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Veldhoven-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
6: Glow FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 6 uur.
8: Ron van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar een aantal files vallen nog op. Dat is de A2 richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Je doet de linkerrijstrook dicht en doe je er 40 minuten langer over. En op de A2 richting Maastricht sta je even in de file tussen Kelpen, Oler en Maasbracht. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. De N2 Eindhoven richting Maastricht tot slot. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hoog doe je er 10 minuten langer over.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Onder de Limburglaan in Gestel wordt een nieuwe fietstunnel aangelegd, maar er mag niks misgaan. Eind deze maand moet de ring weer open voor autoverkeer. Maar als het gaat regenen of als er grondwater omhoog komt, kunnen ze stoppen en gaan ze die deadline niet halen. Er werken 100 mensen aan de nieuwe fietstunnel en nu gaat alles volgens planning. Eind november moet de tunnel open. Eindhoven heeft vorig jaar minder statushouders aan een fulltime baan geholpen dan het jaar ervoor. Dat lukte met 101 mensen, terwijl twee jaar geleden nog 148 mensen fulltime aan de slag konden. Waardoor die daling komt, is niet duidelijk. Veel statushouders krijgen niet het werk waarvoor ze zijn opgeleid. Meestal komt dat doordat ze het Nederlands niet goed genoeg beheersen. De oude sportzaal aan de Geraniumstraat in Gestel moet vervangen worden. Die komt uit 1952 en is niet meer van deze tijd. De gemeente wil er een gloednieuwe zaal voor terugzetten met twee gymzalen. Maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. De gemeente wil ruim 5 miljoen uittrekken voor die sporthal. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren. In Kenia wordt binnenkort een gloednieuwe ambulance getest. Die is ontworpen door het Solar-team van de TU. Die rijdt volledig elektrisch en wordt opgeladen met zonnepanelen. Een volle batterij kan hem wel 700 kilometer ver brengen. En ook de medische apparatuur wordt met die batterij voorzien van stroom. Volgende maand gaat de auto voor het eerst richting Afrika voor een uitgebreide test. En Eindhoven heeft brons gewonnen op een internationale wetenschapswedstrijd. Een 18-jarige scholier van het Lorenz Casimir Lyceum in Eindhoven zat op de scheikunde-olympiade in Oezbekistan bij de beste drie. Eerder werd hij ook al Nederlands kampioen. Deelnemers moeten scheikundeproeven doen en een examen. Er deden ook leerlingen mee uit Groningen, Utrecht en Zoetermeer. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Je rijdt onder andere nog de file in op de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar is een ongeluk gebeurd. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op een kwartier extra. De A2 richting Maastricht, daar is het erg druk tussen Kelpen-Oler en Maasbracht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. De A29 dan, richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein sta je een kwartier in de file. En de A58 richting Breda, want tussen Tilburg-Reeshof en Ulvehout doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah. Het is geen kwestie van willen, ik stop met chillen.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baardman van de ANWB. In het zuiden van het land nog 1 vertraging met meer dan 5 minuten op onthoud. De A29 richting Bergen op Zoom. Want tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
4: Glow evening. Zo dadelijk Sweet Lovin' van Shagala. Maar eerst Superstar van Roxy Dekker. Welkom bij de Glow evening. Ga zitten, rij en geniet.

0: Van James Hype. Ja. Het is weer dinsdagmiddag. En ik heb vandaag... ik ben hier niet alleen, ik zit hier met Kira. En ik heb vandaag afscheid genomen van mijn auto.
1: Oh.
0: Ja. 5 jaar mee gereden.
1: Rip de Fiat.
0: Mijn allereerste auto. Echt auto-ongelukken gehad. Ik denk er 5 in totaal. Daardoor had hij ook zo'n scheve bek op een gegeven moment. Dus toen noemde ik hem Snelle. Omdat hij natuurlijk... Nou ja, hè. En ik zit er wel mee, hoor. Ik zit er wel mee. Hij kon gewoon niet... Ja, hij kon wel gemaakt worden, maar dat was meer dan de waarde van de auto zelf.
1: Ja, dat is het ook niet waar.
0: Nee. Dus ik heb vandaag heb ik alles leeggehaald. Er ging ook van alles mis. Want hij zou eigenlijk naar de sloop gaan.
1: Ja.
0: Omdat hij dus gewoon echt, hè?
1: Ja.
0: Maar toen was er, thank heavens, een autohandelaar die op een gegeven moment zo was van... Ik wil hem wel overkopen voor €750. Ik dacht, nou...
1: Prima.
0: Het doen we wel. Ja. Het doen we wel. Gewoon gratis. En zodoende... Ben ik nu met de benenwagen? Ben ik gewoon terug naar het jaar 1500?
1: Nou, met de bus, net zoals ik.
0: Ja, maar je snapt niet hoeveel pijn dit eigenlijk doet.
1: Nee, dat kan ik niet pas begrijpen als ik mijn eerste auto heb gehad.
0: Ik denk, zeg maar, als je ooit liefdesverdriet hebt gehad, doe dat keer 100. En dat is eigenlijk precies. ja, dat is eigenlijk precies hoe ik me voelde. Ja, ik. Ik ben er gewoon echt een beetje van slag van. Ja, fijn dat je reageert.
1: Oh ja.
0: Ja, nee, helemaal prima.
1: Ik snap dat je van slag bent.
0: Nou, dankjewel.
1: Komt vast weer een nieuwe parel.
0: Met welk fucking geld. Maar daar gaat het niet op. In ieder geval, een ode aan mijn lieve Snelle. Hazelippie. Ik zal je missen.
2: Dames en heren, pennen neer. Schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wil

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het.

0: Loco Contigo van DJ Snake en het weer niet van DJ Snake.
1: Ja, vanavond daalt de temperatuur naar max 13 graden. En regen is wel iets wat je de komende dagen echt nog kan vergeten. Morgen een vrij bewolkte dag, maar toch 22 graden maximaal.
0: Ik moet wel heel eerlijk zeggen, toen je zei... en regen is iets wat je absoluut... dat ik dacht, oh, is it coming?
1: No.
0: Het is heel vergeten. Nou, jij moet echt zo slecht nieuws brengen in het ziekenhuis, man. Dan breng je ze echt op het verkeerde been. Oh, het gaat hartstikke goed met het weer vandaag. Maar je hebt Parkinson.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Sad girls, en wij waren natuurlijk niet de enige, want afgelopen weekend was Messi behoorlijk sad.
1: Ja, ja. Argentinië heeft het WK verloren. Lekker voor ze.
0: Voor degene die het nog niet wist. Spanje heeft gewonnen. Weet je wie ook gewonnen heeft in het leven op dit moment?
1: Jij zeker.
0: Ja, want driemaal raden wat er is gebeurd.
1: Ja, je hebt kittens gekregen, heb ik gezien.
0: Ja, vijf kittens. Ja, heftig. Cute. Ik was bij de bevalling.
1: Oei.
0: Dat was ook wel heftig.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, jij hebt dat ook meegemaakt, toch? Een kattenbevalling.
1: Ik niet per se, want bij ons is het volgens mij in de avond gebeurd. Op de late avond. Ja. Maar ons mama is daar wel bij geweest.
0: Ja, sorry, maar dat
1: doet denk ik iets met je, of niet?
0: Dat heeft wel wat met me. Het was gewoon echt een horrorfilm. Dat is geen grap. Ze stond echt te hijgen, maar het was donker.
1: Oeh.
0: Dus de mond was gewoon zwart. En er hing wat uit. Nou, en toen daarna hing er ook van alles uit aan de achterkant. Maar ze begon dus eerst te bevallen op mijn vriend.
1: Oh.
0: Want ik zei dus tegen mijn vriend, ik zo... Ze is aan het bevallen, 2:30 s'nachts. Ik weet niet waarom ik wakker was. En Bodie zo... Is goed, ik ga maar slapen. Dus I was like, excuse me. Dus,
1: How can you sleep?
0: Dus haar water of zo is gebroken. Haar kattenwater. Weet je wel? Dus ik bleef hem schudden. Begon ze dus op hem te bevallen. Ja, toen werd hij wel wakker natuurlijk. Hilarisch. Maar uiteindelijk heeft het echt 1,5 uur geduurd. En op een gegeven moment... Elke keer als hij wegging, kwam er een andere kitten weer.
1: Yo.
0: Maar toen op een gegeven moment lag ik van Pampus. Want het was natuurlijk een hele zware bevalling. Letterlijk. Een hele zware bevalling. En toen... 1,5 uur later zei hij, er komt er nog één uit.
1: Wat lief.
0: Ik zei, nee. Hij zei, ja. Ik zei, nee, het zijn er al 4. Dat is echt al heel veel. Kwam de laatste en die moesten we helpen. Want ze wisten dus zelf niet dat hij eruit kwam.
1: Oeh.
0: Maar ja, heel veel bloed.
1: Daar kan ik snappen. Maar dat was niet een dierenarts of iets.
0: Nee, wij hebben het helemaal zelf gedaan. Op een gegeven moment was er een probleem met de navelstreng. Want ze liep dus rond en één kitten bungelde.
1: Ja,
0: de ander.
1: Ja,
0: toen hebben we die navelstreng maar even moeten afknijpen.
1: Ja.
0: Ja, dus nu 3 weken oud sinds gisteren.
1: Oh.
0: Ja, oogjes open.
1: Heel
0: leuk. Allemaal eerste stapjes. Kapot grappig, want ze kunnen sowieso nog nergens heen.
1: Ja.
0: Dus je kan gewoon optillen en bijten. En kusjes. Niet dat ik ze bijt, dat klinkt wel raar.
1: Bijt jij je katten?
0: Ja.
1: Heel
0: leuk. Jij niet?
1: Nee.
0: In ieder geval, moet je nog een kat sturen een bericht naar de Clovem app. Ze zijn heel schattig. Ze zijn allemaal verschillende kleuren.
1: En ze zijn dus te koop.
0: En ze zijn te koop. Want we kunnen ze niet houden, want dan hebben we 7 katten.
1: Dat is wel heel veel. En wij ook een tijdje gehad. Dat was
0: 7, echt?
1: Ja, omdat we die kittens dus in huis hadden. We hadden volgens mij zelfs 6 kittens. En dan de moeder, zeg maar.
0: Oh,
1: dus het was echt één grote dierentuin. En dan hadden we ook nog cavia's en een konijn en een visje en een hond en weet ik veel wat.
0: En weet je nog vanaf welke week ze, zeg maar, terror werden?
1: Week of 7, 8. Als het 2 maanden zijn, dan kennen ze echt wel flink lopen. En dan ben je ze gewoon kwijt.
0: En dingen slopen?
1: Bij ons was dat niet echt. Omdat we hadden alles best wel vrij hoog staan, zeg maar. Dus alleen de salontafel kon ze aan. Maar ook daar trapten ze. Of nou, niet trappen, maar haalden ze ook al gewoon op tijd weg.
0: Kill me. Ja, dat wordt nog wat. Ik heb zoveel plantjes, arme plantjes.
1: Oh, ja, die gaan denk ik wel leien, helaas.
0: Nee, al die hangplanten, ja.
1: Even omhoog zetten op krukjes of kasten.
0: In ieder geval, ook voor kittentips. Ga naar de Clovem map en laat me weten of je kittentips hebt. Gaan we nu verder met muziek.
1: Ja.
0: Break My Heart van Dua Lipa. Hoor je hier.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Glow Evening.
4: Zo dadelijk House Rest, maar eerst Drop Dead van Olivia Rodrigo.
5: Van het nieuwe album.

0: Drop Dead van Olivia Rodrigo.
1: What the fuck nieuws?
0: Ja, mijn what the fuck nieuws is een beetje sneu vandaag, maar we gaan het er toch over hebben. Het gaat namelijk over een hond in Schotland. Nou, okay. What happened? Er waren dus blijkbaar... ik ga het anders vertellen. Er is dus een hond die op de berg, Ben Nevis... ik ken de berg zelf niet, persoonlijk... is met een brancard naar beneden getild.
2: Ja.
0: Is dat juist? Getild? Ja. Omdat hij zijn poten niet meer kon bewegen. En omdat hij wegzakte. Okay. En omdat hij super ziek was en zelfs wegviel. Dus gewoon oud ging. Nou, wat de hel was er gebeurd? Nou... Er waren dus wandelaars langs de weg waarschijnlijk... die wat cannabis neer hadden gestrooid. Oh. En die hond dacht, ah, kei lekker, een plantje. Dus die hond heeft dat lopen eten. Nou, van het een kwam het ander. Die hond werd dus gewoon knijterstoond, hè? Knijterstoond. En die werd daar dus heel ziek van. Een hond heette Tokyo, maar gelukkig gered en naar de dierenarts gebracht. En het is allemaal weer oké. Maar stel je voor, je komt eraan en je ziet zo'n hond zo lijpstoond op die berg zitten. Dan zou ik ook denken, is dit gewoon the power of Scotland? Of is het like the power of weed?
2: Zo gek. Ja, ik vind het apart.
0: Ik vind het apart. Ik vind het what the fuck... House of Arrest. Ja. Ik hoop dat die mensen ook die het hebben neergegooid... House of Arrest kregen. House Arrest. Stop. Sorry.

0: 3, 2, 1 van Bente en hier zijn Kira en Jente.
1: Hey, de ruimte.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ik had dus laatst, kreeg ik van iemand. Ik ga die persoon in bescherming nemen. Een video opgestuurd. Zijn audiobestand met: hey Jente, dit ben ik die zingt. Kan jij daar feedback op geven?
2: Oei, ja, heb ik ook een keer gehad.
0: Ja, en ik weet zeg maar vanuit vroeger dat diegene redelijk kon zingen, maar het sloeg echt nergens op. En toen gaf ik zeg maar feedback op een hele rustige, voorzichtige manier. En toen kreeg ik nog wel te horen van:
2: ja, je hebt er alleen maar negatieve dingen over te zeggen.
0: Toen dacht ik, dat is zo Nederlands eigenlijk. We zijn zo lijp negatief. We zijn gewoon eerlijk, toch?
1: Ja, dat wel. Eigenlijk moet je gewoon de sandwich-methode gebruiken. Beginnen met iets goeds, dan iets slechts en dan weer iets goeds. Zo doen we dat op het HBO.
0: Ja, zo doen we het al.
1: Nee, maar ik ben meestal ook, als het kut is, is het kut. Ja, dan hoor je dat ook van mij.
0: Ja, maar dat is toch lastig. Je wil zeg maar niet relaties verbreken of zo.
1: Nee, maar ja, kijk, jij vraagt om mijn eerlijke mening. Dan kun je ook wel mijn eerlijke mening krijgen, meestal.
0: Wild. Dus als ik zeg maar jou een video en audio... Wat vond je van het rapnummer dat ik laatst had gemaakt over de mandarijnen? Wat vond je daarvan?
1: Daar heb ik zelf al mee gewerkt.
0: Ja, maar je hebt nog nooit echt gezegd wat je ervan vond.
1: Ik vond het wel silly goofy, maar ik vond het op zich wel... Voor zeg maar toen, dat was echt wel goed.
0: Ja, het was gewoon een banger.
1: Het was wel een banger, zeg maar. Ja. Tuurlijk waren er dingen die er beter kunnen, maar dat is altijd.
0: En wat is dit voor methode die je gebruikt?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet.
0: Ja, dat was een banger. Ja, dat kwam wel heel veel.
1: De bananenmethode. Eerst de schil en dan de banaan zelf.
0: Waarom niet de mandarijnenmethode? Het was zo'n gemiste kans.
1: Ja.
0: Zo'n gemiste kans.
1: Ik ben niet helemaal wakker meer.
0: Nee, het is ook laat.
1: Ja.
0: Het is ook laat. Het is ook laat. Nee, ja. We zijn er weer wakker.
1: Dus.
0: We hebben verder nog iets te melden over fruit.
1: Ja, fruit is lekker. Goeie fruit eten. Vitamintjes.
0: Je moet dus meer peer eten, want peer...
1: Ja, appels verdwijnen uit het schap, hè? Iemand had als kop...
0: Huh?
1: Ja, de appeloost is met 10% gedaald. En de perenoost juist... Of nee, de perenoost is met 10% gestegen.
0: Ja.
1: En de appeloost met 20% gedaald.
0: That's
1: en
0: wild.
1: Iemand had op nu.nl had appels, peren en muiten schappen. Dat vond ik wel een leuk woord, grapje. Maar je moet dus meer fruit eten.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avonddienst.

0: app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht zijn ze bezig aan de weg. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de A16.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.